Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

0: uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. En ook voor de brandweer in Frankrijk is het alle hens aan dek. Zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. En in het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een bui, daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Ja!
7: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: King Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
17: 7 uur, dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel een dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren rijden nog vaak een handgeschakelde auto omdat die tweedehands goedkoper zijn. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een lerarenopleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor de basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een groot lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meer plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.
19: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
17: Kink.
20: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

0: Mars, The Punishment Due van Megadeth. En daarvoor nog de band die vanavond staat, The Little Devil in Tilburg, Violence en Eternal Nightmare. En dan moet ik weer dat muziekje draaien waar ik een aantal keren al heb gezegd. Als je dit muziekje hoort, dan is het eigenlijk slecht nieuws. Want dan is er weer iemand uit onze metalwereld ontvallen. En afgelopen weekend was dat weer zover. En dat is de man waarvan ik vorig jaar in de Keiharde, dat is toen de show die ik draaide op King Distortion op maandag, eigenlijk gewoon een verzoekplatenprogramma. Daarin vroeg Frank de Klein een plaat aan van Sick of It All, Built to Last. En toen zei hij, een aantal weken geleden kwam het bericht dat Lou Collar is genezen van slokdarmkanker. Die man is Built to Last. Dat is wel een plaatje waard. Maar ja, nu zijn we nog net geen jaar verder. En op 25 juli maakte de band bekend dat Lou Collar helaas dus is overleden aan slokdarmkanker. En in 2024 was bekend, of heeft Lou bekendgemaakt dat hij aan deze ziekte leed. Dus de Europese Tour afgezegd. Nou, 2025 leek hij dus kankervrij. Maar helaas keerde de ziekte weer terug en is hij afgelopen weekend overleden. Nou, mijn socials ontploften natuurlijk en terecht. En ook Frank, die appte mij weer. En had het hierover. En of ik toch weer die track van Sick of It All wilde gaan draaien ter ere van Lou. Natuurlijk gaan we dat doen. Dit is Sick of It All, om de minst leuke reden die je kunt bedenken om te draaien in de ochtendshow. Het overlijden van Lou Collar, de frontman en medeoprichter van Sick of It All. Die is dus overleden. We gaan ze toch draaien, hè? Sick of It All, Built to Last ter ere van Lou.
1: Sit down and shut up.

Immure, Solar Flare, Homicide. En daarvoor, in verband met het overlijden van zanger-oprichter Luke Coller van Sick of It All, hoorde je Built to Last. Afgelopen vrijdag kwam de nieuwe single uit van Insomnium. Die heet Gleam in the Black. En zanger-bassist Nilo Savenen die omschreef het nummer als volgt in de mail of in de bio die we dan meekrijgen. De hoofdpersoon in dit nummer is gedoemd om door de nachtelijke bossen te dwalen op zoek naar iets dat lang geleden verloren is gegaan en alleen nog in dromen bereikbaar blijkt. En dat ene sprankje licht, de gleam in the dark, is het enige houvast van deze hoofdpersoon. En de nieuwe single die je nu gaat horen, het staat op het album wat op 26 oktober gaat uitkomen. Sorry, 16 oktober gaat uitkomen. Netherworlds, dat is de nieuwe plaat van Insomnium. En dit is Gleam in the Dark, de nieuwe single van Insomnium.

0: Kink.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom

0: Makkelijk retour.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is geschoten op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij vielen 2 doden en 5 gewonden, onder wie een jongetje van 2. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het motief wordt nog onderzocht. Boeren voeren vandaag actie tegen het stikstofbeleid. Ze zeggen langs wegen te gaan staan, maar het verkeer niet te blokkeren. Waar en wanneer de acties precies plaatsvinden is nog niet bekend. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride dit weekend herdacht door de Brandenburger Toren in regenboogkleuren te verlichten. Er vielen een dode en 29 gewonden toen een bestelbus op een groep mensen inreed. De dader werd gisteravond door de politie gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen, net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.

stel. Gewoon stel. Slayer had voor de Zero's geen legendarische platen gemaakt. En zou ik pas gaan rekenen vanaf de Zero's met de albums van Slayer. Dan zou dit mijn favoriete album van Slayer zijn. Kortom, van de albums na al die legends. En als we dan kijken vanaf de Zero's. Is God Hates Us All mijn favoriete Slayer album. Maar goed, denk ik in de top zoveel van Slayer zou die nu op nummer 6 staan of zo. Nummer 5. Maar. Van die plaat hoor je in ieder geval Bloodline op King Distortion. Dit is Kert in de ochtend. Goedemorgen. Daarvoor hoor je nog Mastodon. Laatste single Snakes for Dinner. Hoogste tijd om je te gaan voorstellen aan mijn nieuwe grote dikke ikke tip van deze week. De plaat die ik iedere dag ga draaien in Keihard in de ochtend. En het is een comeback album waar het op staat. Want de band brengt na 16 jaar een nieuwe plaat uit. 2010 verschreef Omega Wave. Nu komt het titeloze album van deze band. Ik heb het over Forbidden. En dat verschijnt op 23 oktober 2026. En de tweede single daarvan is nu verschenen. Cyclops heet hij. En Greg LeCicero, gitarist van Forbidden, die noemt het een hypnotizing stamper. Oftewel een zwaar hypnotiserend nummer. En vooral ook een stamper. Een song die klinkt als miljoenen mensen die marcheren tegen de status quo. En het nummer staat volgens zanger Norman Skinner juist open voor je eigen interpretatie. Dat is het mooiste van kunst natuurlijk. Je mag het zelf invullen. Maar deze week is het mijn grote dikke ikke tip. Nieuwe single van Forbidden. Dit is Cyclops.

Het lijkt wel of deze band aan een tweede populariteitsgolf bezig is. System of a Down en Sweet Pea. Daarvoor hoorde je nog mijn grote dikke ikketip van deze week. De plaat die je iedere dag zult gaan horen in Keihard in de Ochtend de komende week. Forbidden Cyclops. Straks na 8 uur ga ik je meenemen naar de lijst van Aggerman. En dat is een unieke lijst, want er is een zomerstop. Dus die was afgelopen vrijdag niet op de radio. Maar ik heb hem wel hier in de hand. De lijst van Aggerman. Ik ga de top 10 met je doornemen. En we draaien de nummer 1. En verder nog muziek van Dream Theater. En we openen met Iron Maiden zo dadelijk na 8 uur. Ik heb nu nog Ghost voor je. En Square Hammer.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Vandaag gaan boeren op verschillende plekken in het land actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen 2 doden en 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten 5 mensen gewond door een Russische luchtaanval. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.
7: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
5: Kink.
8: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Deftones. En Swerve City, daarvoor nog Iron Maiden, Run to the Hills. Dit is Keihard in de Ochtend, King Distortion, goedemorgen. Zo dadelijk een overzicht van de top 10 van de lijst van Aggerman. En we draaien de nummer 1. En nu nog Playing God, Motionless in White, inclusief de strot van Corey Taylor.

God van Motionless and White, featuring Corey Taylor natuurlijk van Slipknot. Het is maandag en dus neem ik je op maandag altijd rond deze tijd even mee naar de lijst van Acherman. En normaal zeg ik de lijst die je afgelopen vrijdag hebt kunnen horen op King Distortion. Maar we hebben een zomerstop. Dat betekent dat de lijst afgelopen vrijdag niet is uitgezonden. Maar Ernst is wel zo vriendelijk geweest om de lijst gewoon, omdat hij gewoon wordt bijgehouden natuurlijk, want dat gaat gewoon door, naar mij te gaan mailen. En dus heb ik hem nu gewoon voor mijn neus, die lijst van Acherman. En ik neem zoals iedere week de top 10 met je door en we draaien de nummer 1. En dat is vandaag wel een verrassing. Waarom? Dat vertel ik je zo. Op nummer 10, gezakt van 9, Strike and Kill van Devil Driver. Secretor, The Ones We Follow, nieuw op nummer 9. Van 5 naar 8 gezakt is North Star van Xandria. En op nummer 7, Van Seramos van Villagers of Ioannina City. Dan op 6, nieuw binnen, Harvesting the Hate, die fantastische single van Flotsam and Jetsam. En gezakt van 3 naar 5, Mastodon en Snakes for Dinner. Distant stijgt van 6 naar 4, All Will Be None. En op 3, nieuw binnen, Ultimate Sacrifice van Glory Hammer. 2 nieuw binnen, Marilyn Manson en Front Toward Enemy. En dat betekent dat we bij de nummer 1 zijn aangekomen. En dat is redelijk uniek, want meestal is er een gloednieuwe nummer 1. Maar deze week is de nummer 1 dezelfde als vorige week. Anthrax, The Edge of Perfection. De nummer 1 in de lijst van Acherman. En nu in Keihard in de Ochtend.

0: Dream Theater. Van misschien wel hun stevigste album. Train of Thought. Dit was As I Am. Ik heb straks de nieuwe single van Amon Amarth voor je. Die kwam afgelopen vrijdag uit. Ik mag Paradise Lost voor je draaien. En zometeen Aelstorm.
1: Kink. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut... Maak

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onbekend is nog waar en wanneer precies. Volgens de organisaties gaat het om een vreedzaam protest en wordt het verkeer niet geblokkeerd. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens een foodfestival daar. Twee mensen kwamen om, vijf raakten gewond. De burgemeester heeft het over een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Maar het vuur is nog niet onder controle en bovendien komt er een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog, met opklaringen en 20 tot 24 graden.
4: Kink! Kink Distortion.

0: Nu nog even niet. Misschien vanmiddag wel. Nou ja, misschien. Dat is wel zeker. Ik heb je in het begin van de show verteld dat het in mijn dorpje kermis is. De jaarlijkse kermis. En op maandag beginnen we dan lekker vroeg met feesten. Dus ik denk dat ik over een uurtje of 2,5, 3 wel aan een biertje sta, moet ik eerlijk zeggen. Hailstorm dus in King Distortion. In Keihard in de Ochtend op King Distortion. En Drink. We gaan even naar het weer kijken van 27 juli 2018. Ik weet het nog goed. Dat is namelijk de warmste 27 juli op dit moment ooit gemeten. 35,4 graden was het in de beeld. Maar dat is allemaal leuk, lief en ook aardig. Maar jij wilt weten wat de exacte temperatuur op dit moment is, want jij moet nog de deur uit. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios gegaan. Want daar staat onze enige echte Keihard in de Ochtend weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: Komma 7 graden. King Distortion.

Bobby en Bruised Sky in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Goedemorgen. Een paar weken geleden draaide ik de toenmalige nieuwe single Up Half van Amon Amarth, waarbij luisteraar René zich afvroeg of de band misschien wel songfestival ambities had. Afgelopen vrijdag kwam de nieuwe single uit van Amon Amarth. Dan zijn al die ambities weer overboord gegooid, want dit klinkt ouderwets Amon Amarth. Het heet Gjallarhorn, en de Gjallarhorn, dat was de mythische hoorn van de god Heimdall, en die werd geblazen als teken dat het einde der tijden is aangebroken. Het wordt de openingstrack van het nieuwe album The All Father Awakenings. Dat komt op 2 oktober uit. En dit is de nieuwe single van Amon Amarth, Gjallarhorn.

Hey Monamoth en Gjallarhorn, de openingstrack dus van het nieuw verschijnen album The Allfather Awakens, en die komt op 2 oktober aanstaande uit. Gjallarhorn was dat, nieuwe single verscheen afgelopen vrijdag. Tot zover deze keihard in de ochtend van maandag 27 juli, de aflevering waarbij de gitzwarte koffie mijn allerbeste vriend was. Morgen weer een hele nieuwe keihard in de ochtend vanaf 7 uur. Tot 9 uur weer. En ik heb zo dadelijk nog Morbid Angel voor je. Chapel of Gold. En nu nog Seven Dust Construct. Maak er een hele mooie maandag van. Tot morgen.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen is onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en twee influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn houden een toespraak. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een drukbezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. Daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is niet duidelijk. Amsterdam herdenkt morgenavond de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Daar reed een bestelbus in op feestvierders met 1 dode en 29 gewonden tot gevolg. Mensen worden via Insta opgeroepen naar het homomonument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Een influencerstel dat de aanslag meemaakte houdt een toespraak. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. En de film Toy Story 5, die 1,5 maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgehaald. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van The Odyssey, die ook heel hard gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom

0: Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam er eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En Talon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, kukkelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
0: King Distortion.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: 12 uur, dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast, doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. Daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. Ook adviseren deskundigen om meterkasten niet vol te stouwen met spullen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn ontevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke acties er komen en wanneer is nog niet bekend. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. Daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhard's zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. En de Duitse politie heeft een tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. Er was een tip dat bij de aanslagpleger nog iemand anders in de auto zat, maar er zou geen DNA zijn gevonden. Er zou ook geen link zijn met de vermoedelijke dader. Die reed met zijn bestelbus in op een groep feestvierders. Er viel 1 dode. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. Hij moet volgende maand voor de rechter verschijnen. De Haagse politie heeft tijdens een aantal acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels honderdduizenden mensen geëvacueerd. Het Italiaanse nationale elftal krijgt niet Andrea Pirlo als bondscoach. Hij heeft gehoord dat hij niet meer in de race is, meldt hij op Instagram. Pirlo kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu hoofdcoach van United FC uit Dubai. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. Morgen schijnt de zon flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink. Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: 2 uur, dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De organisatie van de Berlijnse Pride laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam. Volgens de organisatie was het doel mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat laten ze niet gebeuren. Afgelopen zaterdag liepen 100.000 mensen mee in de Duitse hoofdstad. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. De politie heeft in Pijnakker een 17-jarige scooterdief aangehouden die levensgevaarlijke toeren uithaalde toen hij aan de politie wilde ontsnappen, meldt Omroep West. Hij scheurde weg, rakelings langs omstanders. Toen een motoragent naast hem reed, werd ook die aangereden. De agent zit nu gewond thuis. En steeds meer Britten willen Grieks leren na het succes van de film The Odyssey. Volgens een analyse van Google Trends is het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen in een maand tijd ruim 5 keer zo hoog geworden. Taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en cultuur van Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt zonnig en droog. Morgen schijnt de zon ook flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tank.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Ja!
5: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow.
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Kink Distortion.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. Hij werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorinchem, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs er zich niks van aan. Ze riskeren nu een boete van €500. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn tientallen meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTI'ers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend meer dan 70, zegt de organisatie. De meldingen kwamen van mensen die bij evenementen waren als Milkshake of the Pride Walk. En FIFA-baas Infantino verdedigde omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan haatzaaien doet en dingen verzint. De meest omstreden beslissing misschien wel was het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Het weer nu van Weer Online. Hier en daar valt nog een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Ja? Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Kink. Kink. Kink. Kink. Kink. Kink. Kink.

Welkom vanaf Haltop, DB's, Tivoli en mijn eigen huiskamer. Dit is Live and Pure. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En de zomer is een volle gang, ook al lijkt het weer daar een beetje over te twijfelen. Bij King Distortion is in ieder geval de zomerluwte ingevallen. En daarom hebben wij speciaal voor jullie weer een zomerspecial klaarstaan. We hebben de afgelopen week op meerdere plekken stukken opgenomen. Dus vandaar het scala aan locaties. En deze week hebben we ook weer een onwijs lekkere primeur voor jullie. Spreek ik met verschillende bands op Halpop en zijn er meerdere special guests geweest die gezellig bij ons zijn aangeschoven. Waarvan eentje onwijs schattig wellicht onderdeel van een van de grootste bands in de toekomst zal zijn. Maar nu eerst, dit is Make War met Tell Me.

0: bij Kink Distortion Live en Puur, daar hebben we natuurlijk altijd wel iets leuks voor jullie. En helemaal deze zomer, en om deze zomeravond nog net even iets zoeter te maken, heb ik nog iets veel toffers. Want State Power, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, volgens mij hebben jullie weer iets heel erg tofs voor jullie, voor ons klaarstaan. Want ja, jullie zijn keihard bezig met een opmars naar een nieuw album. Maar wat hebben jullie voor ons?
1: We hebben een
2: nieuwe song. Genaamd?
1: Spoils of Empire. Dat is onze nieuwste single. Komt morgen uit. Maar ja, jullie mogen hem alvast beluisteren als je wil.
0: Wat super vet. En waar gaat deze over? Want jullie hebben natuurlijk de thematiek voor dit album best wel heftig gemaakt.
1: Ja, ja, het album gaat over heel veel verschillende dingen. Maar het gaat vooral over de komst van AI en het technokapitaal. Spoils of Empire gaat eigenlijk over een toekomstig doemscenario waar wij in ons fijne westelijke halfrond al onze verworvenheden die we eigenlijk over heel de wereld hebben gestolen, verliezen. Omdat het hier allemaal ineens stort.
0: Het klinkt best wel heftig en ja. Best wel donker en doemerig, maar wel op jullie manier volgens mij weer.
1: Ja.
2: Zeker, ja. Muzikaal is het denk ik een van de meer up-tempo tracks. Ik luisterde een bepaalde track en ik dacht, oh, dit is echt een ideaal headbang, zeg maar meespringtempo. En toen dacht ik, ik wil ook een liedje op dat tempo. Dus ik heb gewoon tap tempo gedaan, dat in de kliktrack gegooid en daar kwam deze track uit.
1: Ja, ook wel een beetje een circle pit tempo hoor.
2: Ja, alles, zeg maar, ja. Het heeft soort van die nice groove en dat je soort van, je kan er in double time kan je erop circle pitten. En het, ja, het is echt ideaal tempo voor live.
0: Wat vet. Dus met andere woorden, we gaan er zo meteen lekker naar luisteren. Alle luisteraars thuis moeten natuurlijk even de woonkamer eventjes alles aan de kant zetten.
1: Ja. Groot cirkel.
0: Ja. Zullen we maar gaan luisteren?
2: Let's go.
1: Yes.
0: Kondigen jullie hem aan?
1: Hier State Power met Spoils of Empire.

0: Nou, dat was jullie nieuwe track. En wat voor eentje was dit er weer, zeg. Zo, de tandjes. Hier kan ik alleen maar heel erg gelukkig van worden. En ik ben wel heel erg benieuwd, hoe gaat het eigenlijk met jullie nu?
1: Het gaat super.
2: Lekker, man.
1: Even vakantie aan het vieren. We spelen iets minder deze maand. Maar volgende maand gaan we gewoon weer los.
0: Dus jullie zijn alweer de kaart aan het opladen voor wat er nu gaat komen voor jullie.
1: Ja. Yes. Eerstvolgende is de release show. En dat wordt een hele toffe. Hier in Utrecht. Samen met Curse Lifter, Wrong Man, Coal Mine Canary en Primitive Bliss.
0: Dat is echt een hele vette line-up die erbij is.
1: Hele vette line-up. Koop je kaartjes, dit wil je niet missen.
2: We hebben heel veel zin in. Brede line-up, verschillende soorten bands. Het hele scala aan, of een heel breed scala aan harde bands hebben we in ieder geval staan. In Utrecht komen nog wat coole samenwerkingen aan, maar daar later meer over.
0: Oeh, dat is wel een hele erge tease dit.
2: Ja, nou ja, je kan natuurlijk een kaartje kopen, dan kom je er vanzelf achter.
1: Hoezo, gaan we het dan vertellen?
2: Dan is het daar.
1: Oh, dan is het daar, ja. Oh ja, nee, die weet ik wel, ja.
0: Nou, ik denk dat we maar heel veel geduld moeten gaan hebben daarvoor. Gaan jullie van de zomer nog iets doen? Gaan jullie zelf nog naar shows toe? Of jullie denken van, daar kijken we echt heel erg naar uit?
2: We spelen er nog eentje in Duitsland, Rockade Festival. Dat heb ik een paar jaar geleden met de vorige band gedaan. En daar spelen we samen met Sloop. Dus dat vind ik heel erg leuk. Het is ook een heel leuk festival, dus ik heb nu al zin om daar weer met, wat zal het zijn, 30 graden heuvel de bus te mogen parkeren. Nou ja, niet ik, want ik heb geen rijbewijs. Dus dat mag een van jullie doen. Heel veel zin in. Voor de rest ga ik gewoon nog lekker op vakantie. Heb jij nog shows op de planning staan?
1: Als bezoeker?
2: Als bezoeker.
1: Met Boni spelen we ook nog. Ook nog wat shows in Duitsland, inderdaad. En als bezoeker, ik ga hier 1 augustus naar de 200 Daybase, 200 Stab Wounds. Vind ik ook vet.
0: Nice. Dus, genoeg voor de zomer wat er in ieder geval aan zit te komen. Yes. En ik wil nog op één ding even terugkomen. Want jullie hebben iets meer dan een maand geleden hebben jullie een hele vette show in Doornroosje gespeeld. Ik heb daar zo gigantisch veel toffe beelden van voorbij zien komen. Ik heb zo keihard zitten balen die avond dat ik er niet bij kon zijn. Hoe was die show voor jullie?
2: Bucketlist show. Eigenlijk een soort van bucketlist om met een band als Knock Loose te spelen. Bucketlist om in zo'n zaal te spelen. Bucketlist dat dan alles gaat zoals je hoopt. En dat soort van, het was al vrij helemaal vol toen wij opkwamen. Wat ook zeker nog niet altijd het geval is als je een support show speelt.
1: Nee.
2: En dat gewoon vanaf moment 1 het lukt. Alles lukt wat je wilt. De show is aan. Mensen snappen het. Mensen gaan stage diven. Mensen klimmen erop. Mensen pakken de mic. Mensen gaan. Dus alles wat je kan willen. En dat je dan naar rechts kijkt en dat dan Knock Loose daar ook staat te vipen op jouw tracks.
0: Wat vet.
2: Dus in alles een bucketlist momentje.
1: Ja, heel cool. Ja, ik ben al 10 jaar fan van die band. Dus dat is echt,
0: ik hoop dat er ooit nog een keer de kans komt om deze combinatie van jullie show of band samen te kunnen zien.
2: Ik zou ervoor tekenen. Kijk, aan ons ligt het niet.
1: Nee,
2: Knock
1: Loose,
2: hit us up.
0: Nice. Hey, heren, heel erg tof dat jullie even de tijd hadden om bij ons in de uitzending even gewoon langs te komen. En we spreken elkaar natuurlijk binnenkort voor een iets langer interview, gelukkig nog.
1: Yes.
0: Ik zou zeggen voor nu een hele fijne zomer en thanks dat jullie er waren.
1: Geniet ervan.
2: En tot snel.
1: Joehoe.

0: Distortion.
1: Ja, inmiddels echt een vriend van de show en die we niet meer kunnen wegdenken volgens mij. Ilko.
2: Yes. Hey besties.
3: Hey LCO.
1: Hoe is het met jou?
3: Ja, goed. Hartstikke leuk om hier te zijn. We hadden het net al even over. Ik ben echt onder indruk van Haltpop. Voor mij de eerste keer, maar wauw, wat een festival.
1: Een soort nice,
3: van, soort van legit groot festival, maar dan heel klein, zeg maar. Zo voelt het.
2: Ja, lekker gemoedelijk is het eigenlijk altijd. Iedereen kent elkaar zo'n beetje. En de sfeer is gewoon chill.
3: Ja.
2: Ja, we hadden het straks ook al over met branderen. Je kan hier gewoon lekker ook met je kinderen naartoe.
3: Ja.
2: En die kunnen hun ding doen. En het is all good.
3: Ja, dat is sterker nog. De meeste die ik heb zien crowdsurfen waren allemaal kids.
2: Ja, dat is ook weer zo.
3: Ja, echt supergoed georganiseerd. En vette bands. Loopt geolied volgens mij. Dus echt vet.
1: Echt heel erg tof. En er valt me trouwens één ding op, hè.
3: Nou.
1: Je hebt je stem nog.
3: Ja.
1: Je hebt meegedaan in de grondwedstrijd.
3: Ja, it's not my first rodeo. Ja, nee, maar inderdaad. Gisteren NK Grunten gedaan. Helaas niet gewonnen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet had verwacht. grappig feitje, want ik mocht weer strijden tegen de zanger van Even If We Lose.
1: Alweer? Dat wordt echt een ongoing dingetje.
3: Ja, nee, maar we hebben elkaar gesproken. Vond het superleuk om elkaar weer te zien. En hij is helaas ook niet in de prijs gevallen. Dus nee. Wat dat betreft waren we lotgenoten. Maar het was echt een hele vette avond. En terechte winnaars. Ik heb wel, denk ik, als enige een echte moshpit gehad. Dus die kan ik ook weer.
1: Nice.
2: Ja, kijk.
3: In mijn zak steken. En ik heb een hele leuke avond gehad.
1: Nou, dat is
2: wel het belangrijkste.
1: En nu het komende jaar oefenen om wel volgend jaar te gaan winnen met de grondwedstrijd?
3: Poeh, wie weet. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een leuke sidequest. Misschien, het is wel echt voor mij een motivatie geworden om meer te gaan leren grunten. Dus echt die lage growls te beheersen. Ik heb al een ander stemgeluid ontdekt. Dus dat vind ik al cool. Dat is een leuke bijkomstigheid van meedoen aan deze wedstrijd. Wie weet. Wie weet volgend jaar ook.
1: We weten nog wel iemand die je daar heel goed bij kan gaan helpen.
3: Oh ja?
1: Ja,
2: dat zeer zeker inderdaad. En ik weet nog wat bands anders die ik kan aanraden om eventjes die soort vocalen te proberen.
3: Oké, okay, cool. I like a challenge. Dus,
1: nice.
2: Goetalax. Goetalax.
3: Goetalax.
1: Oftewel gootsteengeluiden, toch?
2: Een hele vieze gorgel grindcore.
3: Oh, ik dacht een hele grappige manier was om te zeggen good luck.
2: Maar nee. Ja, uiteindelijk als je ze ziet is ook wel good luck ermee. Maar,
3: Goetalax. Nee, moet je maar even doorsturen. Leuk.
2: Will do.
1: En wat gaat je volgende site quest worden?
3: Poeh. Ja, ze komen altijd heel onverwachts. Bijvoorbeeld bij Live en Puur aanschuiven als je gewoon een festival bezoekt. Ja, een hele leuke sidequest. Met een doos snoep op tafel. Ik ben
1: ja, allemaal vegan snoepjes. Dat is ons een beetje, met elke festival waar we naartoe gaan, staat er een bak met vegan snoepjes op tafel.
3: Kijk, dat zijn tradities waar ik van hou.
2: Ja, ja. Alleen niet snoepje eten en dan met Hanne praten, want dat trekt ze heel slecht.
3: Okay.
1: Ja.
3: Ik hou me nog even.
1: Thanks.
3: Ik weet het even niet. Ik heb natuurlijk Baruch Open Air. Daar kijk ik heel erg naar uit.
2: Oh, dat mag
1: is
2: nu wel, hè?
1: Voor 2 maandjes, toch?
3: Ja, 12 september. En daarvoor nog in de Helling met Breakdown. Datzelfde concept van ik dus op Jerauk stond.
1: Echt heel tof.
3: Ja, echt een heel cool.
2: En ga je dan een showtje geven met Breakdown?
3: Ja, met gitarist en DJ. Nice. Mijn backing vocalist, die zitten dan op Into the Great Wide Open. Dus die kunnen er helaas niet bij zijn.
2: Even inbellen.
3: Ja, het kan niet altijd. Maar ik ben al lang blij dat ik nu gewoon door de speakers mag gaan.
2: Ja,
1: lekker.
3: Ja, dus dat is nice. 20 augustus.
2: Top, ja, dan zit de zomer er alweer op.
3: Zo bijna wel, hè?
1: Gaat hard.
3: Ja.
1: Ik denk dat we jou gewoon weer over een... we kunnen bijna niet anders zeggen dan tot over een paar weken. Want we komen hier vast wel weer ergens
3: ja,
1: tegen.
3: Ja, ik kom nu wel weer lastig vallen als ik iets leuks heb. Maar ik vind het altijd leuk om jullie aan te schuiven. En even met jullie te babbelen en een update te geven.
1: Nou, insgelijks. Je bent
2: zeker
1: altijd welkom.
3: Ja, ik vond het ook leuk om jou op Jera tegen te komen trouwens.
2: Ook als DJ. Ja, dat was leuk. Ik heb gelachen.
3: Ja, man. Dus, ja, dat was echt vet.
2: Nee, mooie dingetjes. Daarom, als festivalganger, nu ook een keertje die kant van de festivals helemaal mee te maken.
3: Ja.
2: Is ook gewoon lekker.
3: Ja, en radio gemaakt natuurlijk.
1: Ja.
3: Helaas was ik daar toen net te laat
1: voor. Je hebt de heetste radioshow van het jaar gemist.
2: Mijn god. Dat
3: was pittig.
2: Live en gekookt.
3: Ja, en jammer van Defcon, hè? Toen, want ik stond een kwartier voor ik op moest bij Jera, kreeg je ineens te horen, het feest gaat niet door.
1: Ja, echt zonde.
2: Kon je wel blijven bij Jera?
3: Nee, ik had geen accommodatie geregeld, dus dat was jammer.
1: Dat was een beetje zonde.
3: Inderdaad graag gebleven, maar super vet, ja.
2: Volgend jaar wellicht.
3: Ja, ja, nou, ik hoop dat ik volgend jaar gewoon lekker in de Ravens sta. En,
2: ja, dat zou helemaal mooi zijn, inderdaad.
3: Ja, ja, wie weet.
1: Nou, volgend jaar herkansing, ook bij Luif en Puur herkansing voor de festivalshow bij ons.
3: Ja.
1: En voor nu, we gaan er wat moois van maken en even wat van jou draaien, denk ik.
3: Cool, hartstikke bedankt. Top. Tot de volgende.
2: Hoi, hoi.

0: Nou, op een festival komen heel veel verschillende mensen bij elkaar. En ik denk dat we de nieuwe band van de toekomst hier ook al in de studio hebben zitten. Hoi Nina.
1: Hoi.
0: Hoe is het met jou?
1: Heel goed. Ik ben alleen nog een beetje hoestziek.
0: Een beetje hoestziek? Hoe komt dat dan?
1: Omdat ik een keertje heel veel heb gehoest.
0: Omdat je een keertje heel veel hebt gehoest. Oh jee.
2: En ze heeft ook heel veel meegezongen gisteren en vanmorgen.
0: Oh, wat goed. Wat vond je vandaag het leukste op het festival? Want je bent vandaag op Walpop, hè?
1: De muziek.
0: Wat goed. En ik hoorde net al dat jij een dansje hebt gedaan ook.
1: Mijn nieuwe dansje ga ik pas op mijn verjaardag laten zien aan iedereen.
0: Oh, dan moeten we nog eventjes wachten, hè? Hey, en ik hoorde net dat jij een band gaat beginnen. En wat ga jij in de band doen dan?
1: Ik ga zingen.
0: Oh, en wat voor zingen ga je doen?
1: Moet ik nog even verzinnen.
0: Oké. En hoe zit het dan met de rest van je band?
1: Goed.
0: Goed. En wat voor band gaat het worden?
1: Ook zo'n band als vandaag.
0: Als vandaag? En dan van die op het podium binnen of die van het podium buiten?
1: Buiten.
0: Oeh, maar dan ga jij heel erg hard schreeuwen in de microfoon. En wil je dan alleen maar zingen of wil je dan ook een ander instrument nog spelen?
1: Alleen maar zingen.
2: Jij kan al best wel veel zingen, hè?
1: Ja.
2: Jij verzint zelf ook heel veel liedjes.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dus dat betekent dat we gewoon echt allemaal originele muziek gaan krijgen van jou?
1: Ja.
0: Wat tof.
1: De kinderen mogen met me mee op het podium en de mensen mogen naar de kinderen kijken.
0: Dat lijkt me een heel goed plan. Dan kunnen jullie in ieder geval ervoor zorgen dat het publiek vermaakt wordt.
1: Ja.
0: En hoe ga je het publiek vermaken dan, behalve door te zingen?
1: Weet ik nog niet. Ik moet nog eventjes verzinnen.
0: Nou, je hebt nog eventjes om na te denken, want volgend jaar is pas weer Halpop, hè?
1: Ja, volgend jaar ga ik het ook doen.
2: Ja, we gaan wel even met Jens praten inderdaad. Of hij nog een plekje heeft voor de kinderband. Heeft jouw band had ook al een naam, toch?
1: Ja.
0: Hoe gaat die heten dan?
1: Ik weet het niet meer. Ik moet weer een andere naam verzinnen.
2: Weer een andere naam? Oh, je had er al eentje verzonnen.
1: Ja, maar ik weet hem niet meer. Want dat was zo'n moeilijke naam.
2: Ik weet nog wat het was, hoor. Moet ik wat zeggen?
1: Ja.
2: Je had gezegd Nina de band.
1: Oh ja, Nina.
0: Dat is wel heel erg tof. En dan ga je dan ook shirtjes verkopen?
1: Ja.
0: En wat komt op het shirtje te staan dan?
1: De band.
0: De band, dat lijkt me heel goed. Hey, en ga je vandaag nog meer doen hier op Halpop?
1: Ja.
0: Wat ga je nog doen?
1: Voetballen binnen.
0: Binnen voetballen? Maar het is een festival buiten.
1: Maar binnen kan je ook voetballen.
0: Dat is helemaal waar, want we zitten nu eigenlijk in een gymzaal, hè, die vandaag de studio is.
1: Ja.
2: Ze wil vooral tafelvoetballen. Dat vond ze heel leuk.
0: Oeh, dat kan natuurlijk ook. Dan kun je tegen de bands die hier vandaag op Halpop spelen, kun je dan tafelvoetballen.
2: Oeh.
0: Misschien wel tegen een band uit Japan.
2: Dat is heel ver weg.
0: Nou, Nina, okay. Ik vond het superleuk om jou in de uitzending te hebben. En volgend jaar wil ik je wel weer spreken, want dan wil ik horen hoe het met jouw band gaat. Zullen we dat doen? Helemaal goed. Dan heel veel plezier nog, Nina. En tot volgend jaar.
1: Doei.

0: King Distortion. Hey, luister nog steeds naar Live and Pure op King Distortion. En we hebben één gast in de uitzending waar ik echt wel heel erg lang op hoopte dat dat een keertje mocht lukken. René van Jera, welkom.
1: Dankjewel.
0: En ik heb hier naast me ook Nina zitten van Best Hard voor een Vrouw. Dus echt een hele toffe mix eventjes aan dames die ik heel erg hoog op zitten. Het is echt super tof.
1: Om... complimenten weer. Ja, nou... altijd complimenten regen met jou.
0: Ja, nou, ik word gewoon heel erg blij van jullie. Want ja, Jera is nu inmiddels alweer een maandje achter onze rug, helaas. Maar volgend jaar komt er alweer aan. En ja, René, je hebt ons weer met zo ontzettend veel dingen geholpen. En ook ervoor gezorgd dat voor mij dit jaar Jera, ondanks de onwijze hitte, de meest relaxed editie is geworden ooit.
1: Kijk.
0: Hoe ben jij er doorheen gekomen?
1: Licht zwemmend, denk ik, in mijn eigen zweet. Maar nee, het was wel echt een hele mooie editie. En ook vooral om te zien hoe iedereen zo onwijs blij en gelukkig was. Ondanks dat het echt een soort Burning Man variant was dit jaar. Maar nee, de mensen slepen je er doorheen. En vooral gewoon om te zien dat al die blije bekjes bij elke ochtend langskwamen. En iedereen weer elke dag heel vrolijk was. En vooral heel veel zin in had. En toch ook dan wel op vrijdag berichtjes een beetje in paniek stuurde van gaat het wel door? Want ja, dat is toch wel echt heel fijn om mee te krijgen. En ja, als je dat dan met z'n allen zo kan afsluiten, ja, daar doe je het om. Daar doe je het om.
0: Ja, en hoe hebben jullie dat dan meegekregen? Of hoe is het voor jullie gegaan? Want het is natuurlijk voor jullie afwacht van hey, wat krijgen wij door? Hoe gaat dat in zijn gang om te horen van het gaat wel of niet door? En waar ligt de keuze bij jullie dan?
1: Wij hebben gewoon de hele week heel dicht in contact gestaan met de veiligheidsregio's. En daarin ook gewoon preventief al heel veel stappen gezet. Heel duidelijk laten merken van dit doen wij allemaal al. Hier letten wij op. Dit kunnen we aanbieden voor onze festivalbezoekers. En gewoon ja, daarin gewoon heel open en eerlijk zijn naar de bezoekers toe. Dus ook met preventief op posten van dit zijn alle dingen die we al voor jullie hebben, de maatregelen die we voor jullie hebben klaarstaan. Hou hier rekening mee. Het campingterrein is eerder open gegaan zodat we niet de rijen wat korter konden krijgen. En op die manier gewoon eigenlijk open boek zijn naar zowel de bezoekers toe als naar de veiligheidsregio. En altijd gewoon duidelijk communiceren. Elke dag gewoon opnieuw weer een inschatting maken hoe het gaat.
0: Ja, en wat is dan uiteindelijk van deze Jera-editie jou het meeste bijgebleven? Wat is je favoriete herinnering van deze?
1: Dat is een hele goeie. Ik denk een deel gewoon eigenlijk het moment dat je dan zo'n festivalterrein weer opstapt. En dat het festivalterrein de dag daarvoor nog helemaal leeg was. Dat er overal nog trekkers en hoogwerkers en weet ik wat allemaal reden. En dan stap je een halve dag later het terrein op. En er staat gewoon weer stampers vol met mensen. Dan zie je iedereen gewoon helemaal blij. En een paar mensen in van die hele grote bakken waar we water in hadden gedaan. Zie je de mensen daarin liggen. En ja, dat maakt het gewoon mooi. En dan op de laatste dag gewoon met z'n allen... met de organisatie het kunnen afsluiten. En dan gewoon met je beste vrienden, met je beste maten, arm in arm mee kunnen blaren met Papa Roosje. Onder andere is het toch wel echt fantastisch.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja, ik breek toch nog even in, want was ik net even vergeten. Maar er zijn volgens mij ook helemaal geen niet echt grote incidenten gebeurd.
1: Nee.
2: Terwijl je zou dit best wel... toch wel een soort van crisissituatie, want alle andere evenementen in Nederland werden afgelast vanwege de hitte. En Jera ging door en er was er leek geen vuiltje aan de lucht. Hoe komt dat? Hoe lukt dat?
1: Goed insteken, goede communicatie en gewoon mensen, ook bezoekers hebben die gewoon elkaar ook het beste met elkaar voor hebben. Mm-hmm. Ik denk dat dat het grootste punt is. Gewoon bezoekers hebben die ook op elkaar letten. Mensen achter de bar hebben staan die op bezoekers letten, maar bezoekers hebben die op elkaar letten. En met z'n allen ervoor zorgen dat het goed blijft gaan. Ik denk dat dat het grootste belang is. Iedereen let op elkaar. Niet alleen wij op de bezoekers, maar de bezoekers ook op elkaar en de bezoekers ook op ons.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat gevoel ervoor gezorgd heeft dat we het eigenlijk zo goed als probleemloos hebben kunnen laten verlopen. En zonder incidenten die te maken hebben gehad met het weer. Dus dat is wel echt heel fijn.
0: Ja, het hebben we echt onwijs goed gedaan. En ik kijk daarom ook echt heel erg uit naar wat we volgend jaar weer mogen gaan tegen mogen gaan komen. Wat er gaat gebeuren. Vanuit Live en Puur zijn we in ieder geval weer bij. En ik Ja, kijk mijn collega Nina aan.
2: Ja, dat ligt aan René, hè.
1: jullie zijn altijd welkom.
0: En dan kijk ik heel erg naar het onwijs. Bedankt dat je even de tijd had om ook even Live en Puur nog langs te komen.
1: Zeker.
0: En tot heel snel.
1: Ja, dank jullie wel.

0: heb hier aan tafel in ieder geval een hele bekende stem zitten voor jullie lieve luisteraars. Maar ook een aantal stemmen die jullie in de afgelopen maanden al een keertje voorbij hebben horen komen. Soeren Crew, welkom.
1: Yes.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, jullie hebben afgelopen weekend hebben jullie allereerste show gespeeld ooit met deze band. Hoe was dat?
1: Ja, enorm. Enorm goede energie gewoon. Kijk, we hebben hier natuurlijk als band heel lang naartoe gewerkt. Dat is bij een eerste plaat ook zo. Dan kun je er net zo lang over doen als dat je denkt dat het nodig is om er helemaal ready voor te zijn. En nu is het bij een show net zo. En ik denk dat dit voor mij de beste eerste show is die ik ooit met een band heb gespeeld.
0: Lekker. Energie zat er in ieder geval goed in. Het publiek zat er ook lekker in. En we zitten inmiddels hier ook in een hele mooie donkere studio.
2: Gezellig inderdaad. Het licht mogen uit. Er mag gedanst worden.
0: Er mag gedanst worden, een paar kaarsjes aan. Maar jullie hebben in ieder geval een onwijs lekkere show weten neer te zetten. Waar het publiek ook echt ontzettend goed op ging. En dan ook nog van de week jullie een eerste EP uitgebracht. Hebben jullie daar al respons op gehad?
2: Ik moet zeggen dat het... We zaten allemaal de donderdag en vrijdag nacht met de release ook eventjes online om te kijken of alles wel goed ging. Maar dat is allemaal goed gegaan. We hebben veel reacties gekregen. Ook heel veel bands en mensen en dergelijke die ons daarin gedeeld hebben. En ook meteen een reactie op hebben gegeven. Ja, super vet en eindelijk. Dus het is een leuke 1-2 om daarna meteen ook de eerste show te kunnen doen.
0: Ja, lekker. Want dit was de eerste show. Eigenlijk hadden jullie die al eerder moeten hebben. Maar dan spelen jullie gewoon jullie allereerste show op een festival. En dan ook nog op Halpop. Dat is toch een cadeautje.
2: Dat kan veel slechter inderdaad.
0: Hey, ik denk dat het... al hebben wij eigenlijk natuurlijk de regel in de uitzending dat we bands niet 2 weken achter elkaar draaien. Maar het is natuurlijk nu een hele speciale reden.
2: Soms moet je...

0: er eventjes een uitzondering van maken.
1: Willen jullie hem zelf aankondigen?
0: Ja, welke heb je erin staan?
1: Ja, welke wil je draaien? Jij weet het net zo goed als ik.
0: Zullen we doen, jongens?
2: Nou, dat vind ik... Jij bent de host van de mede-host van de show. Dus ik kijk gewoon eventjes... Ik zie Nick heeft de microfoon vast. Nick, welke tune zou jij willen delen met de wereld?
3: Dan denk ik toch wel Toxic Mix. Ik weet niet of die al gedraaid
1: die
3: is.
1: Die hebben we vorige week al gedraaid. Ja,
3: dus de primeur is al geweest.
0: Ja.
3: Dan zou ik zeggen Skeleton Key. Vooral omdat ik het vet vind dat we daar ook met z'n allen in meezingen. Dus die energie, het heeft blast beats, het heeft van alles, het heeft melancholie. En dat we daar met z'n allen meezingen vind ik gewoon heel vet.
1: Nice, laten we ernaar gaan luisteren. Hier is hij.
4: The skeletons in your closet have the

0: Skeleton Key van Soothing Cruise. Ze zit hier bij mij nog aan tafel. En ja, het is een heel bijzonder project eigenlijk geworden.
1: Weet je, wij wisten van tevoren niet per se welke kant het op zou gaan met de EP die we hebben uitgebracht vorige week. Maar eigenlijk is die vrij organisch ontstaan. In de zin van, de EP die we op hebben genomen was niet eens per se bedoeld als opname om uit te brengen. We hebben namelijk zelf in de oefenruimte door Nick, die live geluidstechnicus is, de boel vastgelegd. En dat proces beviel heel goed. Het resultaat beviel heel goed, want het had een bepaalde rauwheid en puurheid die we er in een grote mensenstudio, noem ik het maar even, nooit in hadden weten te krijgen. Maar die wel enorm goed de energie en de DIY-houding en het beetje het vuige geluid dat wij op willen zoeken, dat heel goed weet te vangen.
2: Ja, het was op die manier, voor mij, ik ben helemaal geen studiotechnicus, dus ik heb het ook niet via software geëdit of wat dan ook. Ik mix live op een mengtafel. En tegenwoordig is het allemaal digitaal, dus kan ik in die mengtafel zeker wel trucjes toepassen die ook in de studio toegepast worden. Maar daar ligt mijn kennis en ervaring niet. Dus ik heb het echt alsof ik een band live mix. Maar nu door middel van het feit dat ik het had opgenomen in multitrack, dus ieder spoor kon ik gewoon weer in mijn mengtafel terug laten komen. Gemixt zoals ik het zou willen horen live. En dat kostte best wel veel tijd en energie. Wat zeker niet erg is. Ik heb hier ook heel veel van geleerd. En daardoor, het is gewoon voor ons allemaal gewoon beter bevallen. Het klinkt gewoon beter dan dat we hadden verwacht van wat we met die opname zouden kunnen doen. Waardoor we dachten, oh, maar hier kunnen we zeker wat mee. Laten we dit uitbrengen en hier niet geld of tijd voor in een studio gaan boeken. Want dan krijg je wat Jordi net zegt. Dan wordt het allemaal gepolished en clean opgenomen en heel netjes. Maar dat is niet wat wij zijn.
3: En dit was gewoon geen kliktrack. Eén avond vol gas. Inderdaad, gewoon one-takers er tegenaan beuken. En dat is wat je hoort op de demo-EP, zoals wij hem noemen. Ja, here for you.
0: Nice. Het is in ieder geval een heel erg welkom geluid nu in de underground. En jullie geven inderdaad gewoon heel erg het voorbeeld hoe het ook kan. Of in ieder geval hoe het anders kan. Dus ik ben heel erg blij als radiohost dat we dit erbij hebben om ook te kunnen draaien. En ja, waar kunnen we jullie de komende tijd nog vinden? En sowieso, waar kunnen we jullie EP vinden? Dat is ook wel heel erg belangrijk.
3: Nou ja, onze EP staat sowieso gewoon op Bandcamp, Spotify, op je favoriete streamer, overal te vinden. We zijn nu achter de schermen, staan er wat showtjes in de maak. Sowieso spelen we in oktober op Rise or Die Fest.
0: Lekker.
3: Met onder andere Madball, Integrity, Spare. Georganiseerd door Rob van Bol van Peen, te gek. Daarnaast volg ons dus vooral op de socials, op Instagram, Soothing Crew. En daar gaan we binnenkort allemaal shows aankondigen. Zodat jullie ons door heel Nederland kunnen zien.
0: Nou, ik denk vanuit Live en Puur gaan we jullie sowieso volgen. En we kunnen ook natuurlijk niet anders. Want Jelle die zit natuurlijk normaal gesproken naast mij en niet achter de andere microfoons.
4: Sorry.
0: Geen sorry voor zeggen. Nee, gewoon own it. Maar echt super vet. Ik ben heel erg blij met jullie. En heel erg blij met wat jullie hebben uitgebracht. Dus ik kijk heel erg naar uit wat de toekomst voor jullie gaat brengen.
3: Yes. Wij ook. Bedankt voor de lieve woorden. Te gek.
0: Graag gedaan. En we gaan luisteren naar de volgende track. En we zijn zo meteen weer bij jullie terug.

0: Miauw.
1: Miauw. Nice. De katjes zijn er ook alvast. En Liquid Desert is er ook bij. En ondertussen gaat bij ons het licht alweer uit. Ja. Dus dat gaat lekker. Maar ik zit dit keer op Halpop. Er gaat nu echt alles uit trouwens. Maar ik zit dit keer op Halpop. En we hebben speciaal voor jullie lieve luisteraars een paar extraatjes deze zomer. En onder andere een paar interviewtjes met bands die we tegenkomen op festivals. Welkom.
2: Dank u.
3: Dank u wel.
4: Dank u wel.
1: Jullie gaan vandaag... wat zijn jullie formeel trouwens? Jullie gaan vandaag op Halpop spelen. En dit is de eerste keer voor jullie op Halpop. Hoe voelt het om hier te zijn?
2: Ik ben heel erg nerveus.
4: Ja, ik niet per se eigenlijk. Dat komt altijd echt 5 minuten voor het optreden. Maar heel leuk. Echt super vet om zo'n festival mee te maken.
1: Nice.
3: Spannend en misselijk.
2: Oh. Maar ik denk dat het gepaard gaat.
3: Gezonde misselijkheid.
1: Ja. Ja. Ik hoor allerlei varianten. En met jullie spelen echt een heel erg lekkere variatie aan van alles en nog wat qua muziek. En dan lekker richting grunge in ieder geval.
3: Nou ja, het is een beetje de punk-funk hoek. Dus je hoort echt wel de grunge dan. En ook wel punk op bepaalde punten. En dus de funk van bands zoals Red Hot Chili Peppers en zo. Echt wel die invloed. Daar heb ik heel veel naar geluisterd als kind. Ik was echt van, ja. Ja,
1: nice.
3: Dat is er wel in geïntegreerd. Ja, wat nog meer? Iemand daar iets aan toevoegen?
4: Nee.
2: Ja, misschien gewoon elk zijn eigen muziekinteresse. Komt er wel een beetje...
3: Ja, het overlapt veel, maar we hebben natuurlijk ook allemaal ons eigen dingetje wat we brengen.
2: Iedereen heeft natuurlijk andere invloeden. Dus ik denk een beetje gewoon een combinatie van veel wat ons prutje van muziek creëert...
1: Jullie brengen daarmee wel echt een lekkere nieuwe sound. Of in ieder geval een sound die ik al een tijdje niet heb gehoord binnen de underground scene in de Lage Landen. Dus dat betreft echt lekker en fijn om dit ook gewoon weer te mogen horen. Jullie zijn nu inmiddels een paar jaartjes bezig met z'n allen. Ik geloof te hebben opgevangen inmiddels 4 jaar alweer.
3: Nee, zij hadden eerst een band, Duncan en Cas.
2: Noem de naam maar niet.
3: dat begon 4 jaar geleden en wij spelen nu, het gaat richting de 3 jaar nu.
2: Ja, 2,5 nu.
3: Ja.
1: Oh, nice. En jullie hebben al verschillende dingen op Spotify staan. En dat is ook wel lekker om terug te luisteren. Wat is het nummer waarvan jullie zeggen van dat is op dit moment echt het nummer wat ons het meeste omschrijft of het meeste bij ons hart ligt?
2: Leprechaun.
3: Dat zou ik ook aan te
2: denken. Ja, is wel echt de banger.
4: Ja, is de banger. Maar ik vind dus Rapids, omdat het een beetje een chaos is. Maar ook wel heel... Ik vind dat het leukste nummer om te spelen, persoonlijk. Nice. Maar dat, ja, het is een beetje chaos en heel veel ja, leuk.
3: Daar sluiten we mee af vandaag. Ja. Dat is plan.
4: Maar de banger is Leprechaun.
3: Dat is wel een spoiler.
1: Nice. Dan gaan we daar denk ik lekker naar luisteren. Echt super tof dat jullie hier zijn. En ik ben heel benieuwd wat er van jullie nog in de toekomst gaat komen. Yippie!

0: Een paar weken terug had ik ze al in de uitzending samen met Jelle. Right, welkom terug, dames en heren.
1: Dank u wel.
0: Jullie hebben net lekker op Halpop gespeeld en lekker in het zonnetje. Jullie hebben echt een onwijs vette show neergezet. Hoe was het hier om op de planken te staan?
2: Heel fijn. Super fijn. Fijn om te zien dat op een festival ook gewoon best vroeg al mensen, best veel mensen ook gewoon staan. Fijne sfeer, alles ook. Super bedankt aan een Halpop van hoe super alles geregeld is. Dat.
3: Alleen maar liefde.
1: Alleen maar liefde.
3: Goed om te horen. Was op het podium overigens wel heel boos weer hoor, maar dat mag.
4: Vooral Noes. Vooral Noes op zijn bassnaren.
2: Ik ontken alles. Niemand heeft iets gezien.
0: Ja, vooral jij weet hoe het klinkt, hoe het hoort te klinken. En het publiek die zal er vrij weinig van meekrijgen waarschijnlijk.
3: Ja, hij was er een heel nummer niet, dus op zich.
2: Moest even wat vervangen. Was even wat, wat uitgerokken metaaldraad.
3: Ik kijk even naar onze roadie. Hoe lang heeft hij hierover gedaan ook alweer? Snaar. 40 seconden in totaal.
1: 40 seconden om een snaar te vangen, een bassnaar. Ja, en nog de stemmer ook.
2: Ja, stemmen was soort van. Het idee was er.
1: Is er nog ontstemd over?
3: Oké, moving on.
0: Jullie hebben vandaag dan op Halpop gespeeld van wat een kleinschalig festival eigenlijk is, maar groot in hoe het naar buiten komt. Spelen jullie normaal gesproken liever op kleine festivals? Hebben jullie toch liever gewoon een groot podium voor jullie?
2: Ik vind dit eigenlijk al in vergelijking met waar we regelmatig spelen vrij groot. We passen er allemaal tegelijk op. Dat is op sommige zaaltjes waar we wel eens staan.
3: Ik denk
2: een grotere uitdaging.
3: Ieder podium waarbij je niet het risico loopt om die hals van Noes en Bas in je nek te krijgen, is in principe voor ons een groot podium.
5: Nou, we hebben één keer op een heel groot podium gestaan. Dat speelden we op Vestrock in Hulst. Hmm. En de headliner was Within Temptation. En wij speelden open om 12:30. Maar de crew van Within Temptation was er al en zij hadden een soort ijsschotse wereld gecreëerd. Maar wij stonden gewoon tussen die ijsschotsen al te spelen. Wat echt, al helemaal apart was.
1: Ja, en ze waren tussendoor hun visuals op ons aan het uittesten.
5: Ja,
1: ja, en dat podium was zo bizar groot. Het drumpodium was alleen al ongeveer even groot als een gemiddelde zaal waar we toen dat hij speelde. Dus dat was echt bizar, ja.
3: Liever klein dan, want er was veel te veel rennen.
2: Ik wou net zeggen, we hebben nu absoluut nog geen antwoord gegeven, maar inderdaad. Liever kleine zaaltjes, lekker knus. Iedereen die overal door elkaar kan vliegen omdat er weinig ruimte is vanaf podia en barren en weet ik vooraf. Heerlijk wat mij betreft.
0: Ik snap hem helemaal. Ik denk dat we heel even gaan luisteren naar een nummer van jullie, zodat de luisteraars thuis ook snappen waarom gewoon jullie muziek zo goed past dan op misschien iets kleinere podia. En daarna horen we nog even de rest.

0: het was natuurlijk Overdose van Rides. En ze zitten nog even gezellig bij mij hier in de studio. Of tenminste een makeshift studio die gewoon een grote sporthal is. Dat heb ik nog nooit eerder gehad.
1: Apenkooien!
0: Ja, nou dat lijkt me zo waar. Gewoon echt een hele vet concept om gewoon een band te laten spelen. Lekker te laten apenkooien. En op het moment dat de band stopt, dat iedereen gewoon stil moet blijven staan. En als, stiekem als ben ik er dan mee bezig.
1: Wij willen wel geboekt worden dan die dag, die avond, die middag, ochtend.
2: Wij kunnen.
0: De hele dag. Jullie kunnen. Oké, dan check. Dan zet ik jullie er in ieder geval erbij. Want het gaat echt een hele vet worden. Het lijkt me gewoon super tof om met de visuals gewoon met zwart-wit op te nemen. EHBO ergens aan de zijkant voor het geval dat. Maar dan, nice, dan zijn jullie bij deze onderdeel daarvan in ieder geval.
3: Zin in de blauwe plekken.
0: Ja, maar die horen er gewoon bij met het apenkooi. Ja, die sowieso met een hardcore show of een punk show hoort dat erbij.
3: Zeker.
0: Dus daar kom je niet aan. Hey, stel, jullie gaan morgen de studio in en nou, jullie hebben net, we hebben het al een keertje met jullie erover gehad dat er nieuwe muziek in ieder geval aankomt. Maar jullie zouden een album mogen opnemen met een totaal andere band, een totaal ander genre. Welke band zouden jullie dan erbij willen hebben?
1: Ja, persoonlijk zal ik een album met Taylor Swift willen opnemen.
0: Oké.
2: Okay. Ik kan die dag niet.
1: Wat Tribe Called Quest?
2: Kan ik meer mee?
1: Ja. Lisa, waar zou jij mee split willen uitbrengen of iets willen opnemen?
3: Phil Collins en de Backstreet Boys, allebei.
0: Dat is ook een hele bijzondere combi sowieso aan zich al.
4: Splitje met Napalm Death.
0: Oh. Ook goed. Ook niet verkeerd.
5: SOD.
0: Oké, okay, ja, ik hoor het al. Dit wordt niet alleen maar een split EP'tje, maar dat wordt gewoon een compleet album met allerlei verschillende dingen. Dus bij deze, ik denk dat er een keertje een show moet worden georganiseerd met een live take met al die bands bij elkaar. Dat wordt gewoon een klein festival.
3: Zin in.
0: Rides Festival. Ik vind het in ieder geval echt super tof wat jullie doen. En echt super vet dat jullie vandaag eventjes ook tijd hebben gemaakt om bij ons weer alweer in de uitzending te komen. Dus ik hoop gewoon dat we een volgend festival dat we elkaar weer mogen spreken.
3: Daar gaan we voor.
1: Tof.
5: Waar zit je de volgende keer?
0: Waar ik de volgende keer zit? Ik denk het volgende festival dat gaat zijn in oktober Rise or Die Fest in het zuiden van het land.
5: Ja, meld ze even dat we komen.
0: Nou Rob, bij deze, volgens mij moet je nog een band even vragen. Thanks in ieder geval, dames en heren. Ik vond het echt super leuk met jullie weer.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: iets meer dan anderhalf jaar terug inmiddels hadden we ze al een keertje bij ons in de uitzending. Ze waren een van de bands die ons hebben geprobeerd te helpen richting King Distortion, waar wij nu inmiddels heerlijk zitten. En de band blijft zo onwijs tof. Alleen, we kunnen helaas niet altijd even meer draaien, omdat de muziek net niet in lijn ligt met wat wij normaal gesproken willen draaien. Maar ik wil ze toch heel erg graag toch nog even in de uitzending halen, want ze hebben vette muziek en onstage is zo lekker. The Captain, welkom!
1: Hallo!
2: Dankjewel.
1: Thanks.
0: Hoe is het met jullie?
1: Ja, gaat goed. Lekker. We hebben net halfpop gespeeld, dus dat is nice.
2: Ja, lekker aan het schrijven, lekker veel spelen. Dus, ja.
0: En want jullie hebben echt niet stilgezeten de afgelopen anderhalf jaar sowieso al niet. En vandaag, je zei het al, lekker op halfpop gespeeld. En kunnen we de komende tijd nog iets nieuws van jullie gaan verwachten?
1: Nou, ja, ergens later dit jaar komt er wel een nieuwe muziek.
0: Oeh, en een beetje in de lijn van wat jullie de afgelopen jaren al hebben gedaan? Of komt het een beetje een andere sound nog naar voren?
2: Ja, ik denk wel dat het iets... af en toe iets meer rauw is. Dus gewoon iets, misschien iets eerlijker. En af en toe gaat dan de fuzz ook weer uit. En dan is het gewoon even wat meer gewoon recht voor je raap.
1: Ik denk iets, nog iets meer richting de moderne postpunk en dat soort dingetjes.
2: Ja, iets meer Brits.
0: Iets meer Brits. Dus oké, okay, meer een accent of dat dan net niet?
2: Nee,
1: ik blijf gewoon een Hollandse meid, hè.
0: Nice. Ja, je stem is gewoon super vet. Dus ik ben heel erg blij dat dat gewoon in ieder geval mag blijven.
1: Dankjewel.
3: Ik denk dat het ook nu, dat dit de eerste, het eerste EP wordt, dat we ook echt een beetje onze eigen sound hebben gevonden. Ja. Want, en waarover naast gedacht, zeg maar. Want bij het eerste EP was gewoon, oh, we hebben vijf nummers, vet. En het tweede, nou, was niet eens een EP, dat waren gewoon vier losse singles. En dat waren ook, ja, allemaal leuke platen, maar het is niet echt over nagedacht. En nu bij dit EP heb ik wel voor het eerst, ik denk, oh ja, hier zit een verhaal achter, hier
2: het
3: zit...
2: Het is echt één EP, zeg maar.
3: Het, dus dat is wel...
1: samenhangend. Ja, het is echt een samenhangend verhaal nu.
0: En jullie hebben ook een bepaalde thematiek dan?
1: Ja, het gaat eigenlijk over verschillende, hoe zeg je dat, giftige patronen die je kunt hebben in je leven.
0: Dat is best wel een pittig thema.
1: Ja, maar dat gaat zowel positieve als negatieve kant op.
0: Nou, dus, dan ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat gaat klinken dan uiteindelijk.
1: Ja, nog even geduld hebben alleen, maar het komt
0: kerst.
1: Eraan.
2: 19 december, zet het in je agenda.
0: Oeh, nou dat is wel een heel mooi kerstcadeautje uiteindelijk.
1: Zeker.
0: Als je nog iets moet geven.
1: Zeker.
0: Dus, hey, en staat er voor vandaag of voor de komende weken nog iets bijzonders voor jullie op de planning, behalve een weiland ergens? Maar
1: ik denk dat we vooral lekker veel met elkaar nieuwe dingen willen gaan schrijven. En gewoon lekker de studio weer een keer induiken. Na de hele leuke shows van de afgelopen tijd.
3: Ik kan het zeggen, nice. Morgen moet er gewoon de studio in, hoor.
1: Ja, dat zeg ik.
2: Ja, we hebben heel veel gespeeld de afgelopen tijd. En nu is het voor ons tijd om heel veel klein stapje terug te doen. En we hebben ook in Bierhuis gespeeld eind juni.
0: Mm-hmm.
2: En dat was ook even de laatste keer dat we ook echt een set spelen. Maar we gaan wel in augustus, 8 augustus, nog een DJ-setje doen.
0: Een DJ-setje?
1: 8 augustus doen we een Captain DJ-set bij Prom & Bass in Ten Westen in Alkmaar.
0: Dat klinkt als een bijzonder uitstapje voor jullie.
1: Ja.
2: Weer wat anders.
1: Dus dat is hetgene waar je ons nog wel kan zien binnenkort. En verder gaan we gewoon lekker bezig met nieuwe dingetjes maken.
0: Tof, nou, dan wordt het gewoon tijd om jullie nog steeds in de gaten te blijven houden. Ik kijk heel erg naar uit. En voor de luisteraars thuis, denk ik, wordt gewoon de hoogste tijd dat we een nummer van jullie gaan draaien. Zodat ze ook weten waarom jullie zo tof zijn. Dank jullie dat jullie waren.
1: Jij bedankt.

Ja, lieve luisteraars, hiermee zijn we al bij het einde van de uitzending gekomen. Onwijs bedankt voor het luisteren. En volgende week hebben we weer een nieuwe zomerspecial voor jullie klaarstaan. Met in ieder geval een hele toffe gast. En we hebben nog een klein stukje van de uitzending wat er vandaag niet in paste. Tot volgende week.

0: Hé, hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé, nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De rechter heeft twee broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen celstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden

0: Of hij ook uit Nederland komt, is niet bekend. En oud-Ajaxiet Dusan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een contract getekend bij NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie en voor het eerst in jaren Europa ingaat. Tadic heeft een indrukwekkende set vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. Cabral werd in Rotterdam geboren. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van...
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Kink Distortion.

0: Tank.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
9: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied in vlammen opgegaan dat bijna net zo groot is als de provincie Utrecht. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterenochtend vroeg op een woning. Daar raakte niemand gewond. En vanochtend werden ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en 2 bedrijfspanden. De politie wilde verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. Het heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. En in Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey.

0: Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film met Matt Damon en Anne Hathaway gaat over een mythische Griekse legerleider. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14 vannacht. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: bij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorinchem, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
6: ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: King Distortion.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Franse president Macron is naar Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De 4 vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarom werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het weer nu van Weer Online. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Utke Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Kink. Kink. Distortion.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college.

0: manager van BMW een brandbrief gegeven, waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En een fokker uit Oudekerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten en daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde en de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En dat mooie weer, dat houden we wel een paar dagen. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Ja.
8: Is dat echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Kink Distortion.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt.

0: Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Kink Distortion.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Kink Distortion. Oh.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. King Distortion.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.